Randall en Kobo Wickham met Graf Renet, Liquidus en Narcotic en Three Dog Night, Your Joy to the World. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur met Madonna se Rain, Elandre Lieflik en Dionne Warwick. I'll Never Love This Way Again.

Sandy Posey met A Single Girl. Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nieuwe uur met Zimmeli, se Alles Vir My. Die nieuwe uur nie, verskoon toch. Gaan verder met die beste muziek, met Zimmeli, se Alles Vir My. Aha, Hunting High and Low, en dan Eden's Promise Me.

Queen, wat hierdie uur afsluit met Too Much Love Will Kill You. Krizan, jy behoort aan my in Modern Talking's Lady Lay. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hou nog geselskap al die pad tot om met 5 uur op die vroeë maandagmorre. Ek heb begin die nieuwe uur, die laatste uur, met Madness, Our House. Lorica Rauch en Christy van Niekerk met Liewe Lewe en Siel met Kiss from a Rose.

wat jy sê, my Bellamy. Nou bespeel is dat ek vir jou Jock Nell met Ek Verlang Na Jou, A Brotherhood of Man, Beautiful Lover in Chris Lane met heerlijke country klanke, I Don't Know About You.

The Neville Brothers met Bird on a Wire. As ek daarna winne, is dit droom van my geluk. Jy is by die hart van Goud, Bosveld, Stereo 107.5. Musiek nou van Sher met Fernando.

0: vrolijke vroegochtendklanken van Hall & Oates met You Make My Dreams Come True. Dat was ook muziek van de Stockley Sisters met Venus, Blaise Bridges, Reik na die Sterre, en ook Sher met Fernando. Net na die breek hier by Bosveld Studio, ek weer vandag se weervoorspelling.
1: Die Bosveld Studio ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
2: Bosveld Studio weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 10 tot 27. Johannesburg, 7 tot 25. En Vereniging, 5 tot 26. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 12 tot 23, Ermelo, 7 tot 23, Imalahleni, 8 tot 23, Standerton, 6 tot 24, en Skukuza, 14 tot 27. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelike bewolk aanvanklik, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 11 tot 24, Palaborwa 15 tot 25, Inzanin 11 tot 26, Messina 12 tot 25, Lepalale 12 tot 29 en Mokopane styg van 9 tot 24 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klerksdorp 4 tot 26 saam met Potchefstroom, Mahikeng 8 tot 7. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelike bewolk aanvanklik, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 11 tot 24, Palaborwa, 15 tot 25, Inzanin, 11 tot 26, Messina, 12 tot 25, Lepalale, 12 tot 29, en Mokopane styg van 9 tot 24 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klerksdorp, 4 tot 26, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 8 tot 27, Rustenburg,

As Newton, die brandweerman van Londen, wel hy was destijds een. Weet jy wat doen Newton nou nie? Hier is sy weergawe van Daniels baie treffer, Sometimes When We Touch. Uitkom by muziek van Connie de Villiers, weerkeer in die ritme verander, het hierdie ene, daar is plek.

Ons gooi die daar, Just Let Your Love Flow, Bellamy Brothers. En dat is ook een muziek geweest van Dani, ek kon nie de Villiers in getitel, daar is een plek. Spiele ginslinge vir jy die hele dag lang, tyd 10 uur na die nie, so hoofdrek, gaan ons selfs met Jeanette Pretorius oor een nieuwe enkelsnit van haar. Ons het ook in hierdie program daar die ontploffing competitie waar jy kan staan om R1000 te wen. Dat is vrijdag weg, net na 11:30. En muziek vir jou van Blani Bros. Hierdie gaan jy beslis, want van die hele paar jaar gelede. Luister, Vicky.

Ons sal sê die musiek wat jy onthou, Sandra se One More Night. En een super een van Arnie Jordan ook gee my. Ek het vir jou binnenkort die jongste verkeer, voor ons by dit uitkom, wil ek Michael Bublé inwerk. It's a beautiful day. Dit is inderdaad aangename maandag, nou is het nie. En welkom die nie pas ingeskakeld. Hoop jou nou is ook lekker.

10 minute voor 11, jy luister na die enigste FM radiostasie in Hartbeespoort op 107.5 aanlyn by Boshaal Stereo.co.za. Nadine Skildery.

0: Jean Boucher, koue hande by Bosveld 107.5 FM. Die tyd nou 14 minute oor 12 en dit word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

The Mavericks, excuse me, I think I've got a heartache. En nou het Reena Rymer se assie plaas byt eerste aan die beurt, dan Elvin Stardust en Renee Froger.

0: net iets verloor.
1: Iets gewen, iets verloor, dis môre liedjie van Deon Jordan, Bewitched, uit die 90er jare met Jesse Holdon en Peter Gancer, All You Need. He's Bad Boys Blue met 'n lekker ene om die maandag op te kikker, Jungle in My Heart. Jungle.

gesondige dis Chris Else by Bosveld Stereo en musiek van Agnetha Faltskog wat jou nou gaan bederf I wish tonight could last forever.

makkelij reels hier. Dit is Bos Dave met Brandstichter. Jy is by Bosveld Studio geskakel en nou wil ek het terugneem na die jaar 1996, maar, nee, wacht so bykie. Die volgende twee snitte, wat ek nou vir jou gaan speel, rug teen rug, want is spasie om dit te doen. Die volgende twee snitte, nee, het iets in gemeen met mekaar. Ja, ja. So kom ons begin eerst met die een.

Ditte, wat ek nou vir jou gaan speel rug teen rug, en daar is spasie om dit te doen. Die volgende twee snitte, het iets in gemeen met mekaar. Ja, ja. So kom ons begin eerst met die een.

0: En dit is Fran Prins se Bitterblou. Jy weet, ons wel die geur van Smokies Boulevard of Broken Dreams. Daarmee droom eerder self as ek dink dit is dalk beter so. In alle geval. Die tyd is 14 minute oor 5. Word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan besoek hulle en geniet die 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars ijsbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten. Met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Nou ja, toe. Dis maak ding. Eerst is het in de messe geweest en zo aan ons meer wat ons gevier het. Wat van wafels? Jou anders gaan jy wafel eet. Jy het so effens een beetje van de messe in vork nodig, ja. In de meeste gevallen. Maar ja, hulle vier die wafel, nationale wafeldag. Soos jy nou gewonder, wat moet jy eet vanavond? Wafel. Jy hoef nie noodwendig chokoladestroopie en een roomhuisie of een lekker stijf geklopte roompie of iets op daar ook. Dis dit nie, jy kan een vleisje ook op hom sit, daar is sekere plekke wat dit doen. En dan, jy weet, dan sit die aandeed of, ek weet nie, miskien dalk ontbijt. Ek sit nou nie graan vlokjes op hom sit nie, ek denk dit gaan so lekker afloopie. Maar in alle geval, ja, dis wereldwafeldag. So, gaan en geniet jou wafel, het jy wafel misschien by die huis. Nou, kyk, daar het jy moest nou een plan vanavond, nie. So, daar sy geniet vol met room, roomhuis, of alles wat soet is, of die ou soutere geikie, miskien op daar die wafel, en dan vier jy wafeldag. Nou, ek sê mos, hulle maak alles op met 10-10-1, net om jou deur een dag te trek, maar ek sê nie omgeving om wafel te eet nie, vooral nie met is 1/11 roomhuis met een stroopie, 1/11 stijf geklopte room met een stroopie, hoe kom nie? Credit business from Bayer. Here is Hannah Dasher, so you're gonna love me. If you have-

And it was more than talking, you're not alone, definitief nie altyd hier saam met jou, nie net nou ook saam met jou, tot skyns voor 10 en hier is Jennifer Zamudio met Opsoek na jou.

0: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Die span by Bioco en Hendrik Verwoerd Voerdryland Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: 70 klanke by Bosveld Stereo 107.5.

in jou wil opraak, as die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24 uur.

0: Daar sal nuwe winde waai. En so sê Nana Mouskouri, a place in my heart, net voor dit. En dan ook iemand het sê, ja nee, kyk, Nana Mouskouri altyd tops. Ons het nog vir Annie Schilder met Jan Keizer, if you go, niemand met Arendt heen gaan nie, ek gaan nog nergens.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem

Dit is nie langer van 'n barren en longvellow en 'n moor. Net voor het iets al daarvol en genade. Ja, dat is weer een goeie land van Maaf Gilbert Bosch getrouwd. Gaan goed, dankie aan het net volgt. Morgen om 6:00 is hy weer terug achter die microfoon. Geniet die aan verder. Toen net en vannig terug reishuis toe. Die nie ook op die paai is soos hy, wees vannig en voorzichtig. Dus ek en jy vir die volgende 3 ure mekaar se geselskap. So ek vat die deur tot so skyns voor 1. Maar ek dink iets vir jou ook samengebring. Maar voordat ons albei kom, is het eers ou goud. Such a night. Die koning van rock and roll begin my eerste uur. Such a night. Who would have thought it was really was. Such a night.

Hierdie was die stem van Jonita de Plessis en ek staan nog. Dis een goeie naam van my, ek heb al Bosch vertel dat het goed gaan met jou op hierdie maandagavond, ek hoop nie, was te blauw geweest nie. En ek het vir jou binnenkort weer vandaan sitte waarmee ek in die eer gaan afsluit en hopelijk was jou maandag daarom oké geweest. Het was nie te best, te sleg geweest nie, ne. Amper praat ek in Engels. Dis omdat ek vannacht weer so'n bykie in die geselskap was van mense wat het wel doen. So, so'n bykie, betekker so effe van die wat jy so vannacht weer aanleer. Ne. Maar eers het ek en jy Mardu van der Merwe en bykie Roekeloos voordat ons aangaan met die sinte waarmee ek en jy die eer gaan afrond.

En die liefde losse spoor. Dit was Jacques de Priester. En net voor Lindsay de Paul en Mike Moran se Rock Bottom. En Caroline van der Aarsveld, Sweet Dreams. Ja, en die nie wel, slaap vanavond. En van nou, weer eens een lekker slaap. En wees veilig. Dit is 14 minuut oor 11. Ek het vir hierdie enorme stem. Rina Yehu en Tiri Tomba.

Nolien hierdie gewees met Oei, het a baby, net vir die Patti Smith Groep en Because the Night, Shakespeare sister en een baie mooi snit van Stay. Nou, vir die volgende ene wat op pad is, soos ek vroeger genoem het, een wat jy verseker gaan herken en onthou, en dis een van die snitte wat jy oor en oor kan luister, en nooit moe graag vir hom nie, maar een verskriklike baie mooi story in die lirieke in TNL. Is baie hartseer, maar ook een van die gelukkig is, as ek het so kan stel. So bykie gemengde gevoelens in die snitse lirieke. Niekie die Kok vat ons nader, waar ek nie die uur gaan afrond, ben net een bykie van. Kolitski, se Laveld, Liefde, en dan die ene. Is nou maar een groep wat enorme treffers oplever, het hierdie is gehad, and all I wanna do is make love to you. Dis kritieke baie mooi lirieke, luister baie mooi, jy sal so effe snap waar het eindelijk gaan.

Die klompie dan maar groot stemme saam, nee. Dis romans en in die hemel. En dis dan goeiemôre van my, Gilbert Bosch, hoef dat het gaan goed met jou op die dinsdagoggend. Hey, die week begin al spoed optel ten minste, ne. Kijk jy, die maandag van my was een bietjie blauw gewees, effe. Maar ek hoop nie jou nou was so erg, he. Alois binnenkort met Dis Jy en dan Dion Groot. Ek vat haar huis toe en na mama toe. Maar eers... Nog een van my ginselinge, Alana Miles, waarmee ek nie die eer officieel begin, Lover of Mine.

0: Dit was die plaaslike groep Sondagkraal en Blomme, net voor het die moeine van The Flames, For Your Precious Love. Bijna maar grotere verdaag. En dan Jennifer Rush en haar enorme stem van haar, I Come Undone. Ja, maar ek hoorde dat ek sê tot ziens, ek maak spasie vir Rudy van Deventer, wat die verder kon geselskap hou op die dinsdagmorgen tussen 1 en 5. Frida Francis vat my nader soen toe om vir jou te sê tot ziens met Somerkind, maar eers hierdie groep. Daar het ek hulle naam genoem, laat het my al klaar dink, dis ook nie meer ver nie, dan hoor ons weer heel ander types nette van die groep.
1: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all
0: Ma Baker.
2: This is the story of Ma Baker, me

Barbara Ray wat hierdie uur afsluit met I Don't Wanna Play House. Vryheid voor dit, Keeping the Dream Alive en Vicky Andrews, Come What May. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Alison Moyet's Only You. I'm Moyenne van Marty Jackson, Adorings vir Ma, and then Donna Lewis, I Could Be The One.